0: bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De Go Middenschool in Ninove krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Ninove Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhoff is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhoff was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdagnamiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De Go Middenschool in Ninove krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Ninove Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De Go Middenschool in Ninove krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Ninove Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
5: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
4: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste carwash van Ninoven? Car Wash Dodana, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
8: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
7: Ah, dan doen we het allebei, hè?
8: Voilà.
9: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
10: Ninja Shopping.
9: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
11: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
12: Juwelier Nachtergale.
13: We helpen je graag.
14: Love Ninhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan een budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
4: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
3: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. Ze zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek. Radio Nienhoven.

Meteor met Niet Nodig. Fijne morgen. Woensdagmorgen in Nienhoven met een boterham met choco. Een kopje koffie. Heel veel courage aan je studenten als ze vandaag examen hebben en nog moeten studeren. En de beste muziek hier bij Radio Nienhoven.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

thuis lekker smullen van lasagne, home smullen van lasagne. Dat kan, want je kan voor vrijdag liefst bestellen bij NKV De Drivers, want zij doen een lasagne verkoop. Alle informatie vind je op de socials van NKV De Drivers. Fijne morgen, zomerklanken van Magnetic.

0: Disco Dancing met Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Ed Sheeran met Galway Girl hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De Go Middenschool in Ninove krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Ninove Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: We love Nino.

graden wordt het vandaag in Nienhoven. We krijgen de zon te zien, ook een lichte kans wel op wat wisselvalligheid. Morgen 29 en vrijdag 32 graden, ook het weekend warm en maandag zelfs 33 graden. Volgende week de hele week zonnig, temperaturen rond de 27 graden.

Liedje die hij maakte over zijn verslaving, aan seks en aan drugs. Ik denk ook drank om het cirkeltje rond te maken. En hij is daarvan verlost geraakt door af te kicken hier in Oostende. Alleen niet in Nienhoven, maar wel hier in België, Oostende. Marvin Gaye was dat met Sexual Healing. Voor het nieuwe seizoen, 26-27, is voetbalclub Oostameerbeke op zoek naar gemotiveerde spelers voor de U15 en U17. Als je interesse hebt, neem contact op met de club. Fijne morgen, Eva Max hier. Met Who's Laughing?

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
5: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
4: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven. Goedemorgen.

Olivia met Can't Break a Broken Heart. Goedemorgen Radio Nienhoven op de woensdag met Bibi Rexha, dat ze zometeen volledig uit de bol gaan met New Religion. Maar nu eerst even alle rust over jou laten komen met Axel Red. Dit is Parce que c'est toi. Examen Frans.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
6: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Soul Searcher met Can't Get Enough bij Radio Nieuwenhoven. Een goedemorgen, vandaag de 17e. Op de kalender van Thibaut van de Nobelen wordt teruggeblikt naar 17 juni 1962. Want Brazilië wint in Chili de wereldtitel door Tsjechoslowakije in de finale van het WK voetbal met 3-1 te verslaan. Voetbal, het WK is vol een bak bezig en de Duivels komen op het eind van de week weer aan de aftrap. Dus benieuwd wat dat gaat worden. Misschien wel hopelijk beter dan de eerste wedstrijd de maandag. Hè? Birthday vandaag op deze 17e zijn er een aantal prominenten jarig. Ik ontdek het samen met jou. Venus Williams is jarig, ze wordt 46. Volgende week Roland Garros. Nee, dat is al gepasseerd. Volgende week grastoernooi Wimbledon. Dus nu ook al bezig. In Queens zijn ze al aan het voorbereiden en ook in Halen in Duitsland. In elk geval Venus 46 vandaag. Wie er ook jarig is, is Eddy Merckx, de voormalige Belgische wielrenner en de schoonvader van Lotte Kopecky, wordt vandaag 81 jaar. En Barry Manilow, de zanger Copacabana, weet je wel, blaast vandaag 83 kaarsjes uit. En als jij jarig bent vandaag op deze 17e, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nieuwenhoven.

0: Brian Ferry met Let's Stick Together, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum van Ninova.

0: Evanescence met My Immortal.
1: Bij Radio Nienhoven, vandaag 24 graden. Hier bij ons in Nienhoven, wel wisselvallig weer. Klein beetje kans op neerslag. Morgen warmer, 29, wordt tropisch.

Het was ooit het eerste plaatje van Bryan Adams. Niet zo vaak meer gedraaid, maar wel een fantastisch nummer, zeg. Hiding from Love. Als jij niet wil hiden, je wegsteken, verstoppen, je hoofd in het zand steken voor de nieuwe technologie, dan is de workshop AI en ChatGPT in de bibliotheek van Innova komende zaterdag misschien wel iets voor jou. Je leert er stap voor stap hoe je zelf aan de slag kan gaan met de artificiële intelligentie, met de AI. Die workshop vindt plaats in de bibliotheek, start zaterdag om 9:30. Breng zeker je smartphone, tablet of laptop mee. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. Je vindt de link op de website van Radio Ninove bij de activiteiten. Radio Ninove. Kalender.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek. Radio Nienhoven.

Alex Warren met Fever Dream bij Radio Rienhoven. Fijne woensdagmorgen. De beste muziek op je woensdag met zometeen Tom Grennan. Don't Break the Heart. Maar nu eerst een leuke classic uit de 80's die je niet zo vaak meer hoort, maar wel hier bij Radio Rienhoven. Dit is Soft Cell met Torch.

0: beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Bestie Loco, nog fouter, nog stouter.
2: Let me say yeah.
1: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
3: Ah, shit. Here we go again.
1: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
4: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
5: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: We love Ninov.
11: I do.

Everywhere, overal in Nienhoven, beloof ik vandaag 24 graden. Wel ook een wisselvallig randje aan het weer, maar laten we hopen van niet morgen. Tropisch warm, ook overal hier, 29 graden. En dan vrijdag wordt het zelfs nog warmer, dan gaan we naar 32.

Snow Patrol met Just Say Yes. Nu zaterdag is er topdag hier in Ninove. Er is een leuk nieuw initiatief, dat zijn de caféklanken. Dat betekent dat je in verschillende horecazaken de hele dag kan genieten van live muziek van lokaal talent bovendien. Een overzicht van alle optredens vind je op de website van Radio Ninove bij de activiteitenkalender.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Dat was vorig jaar, dacht ik, een zeer grote hit voor Milk Inc. Unstoppable. Daarvoor Angels van Robbie Williams. Ruim 10 uur geweest. Goedemorgen, Radio Nienhoven.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Zoe Weiss en Lose Control. Zaterdag vanmiddag, dan kan je met je kleinste bengels naar de Ninos Bibliotheek. Daar wordt een voorleesuurtje georganiseerd met als thema vakantie. Het is bestemd voor kinderen van 3 tot 5 jaar, maar ook broertjes en zusjes die wat ouder of jonger zijn. Die zijn van harte welkom. Dat voorleesuurtje is helemaal gratis en vindt dus plaats in de Bib op de Graanmarkt zaterdag voormiddag vanaf 10 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.

fijne woensdagvoormiddag. Radio Nienhoven. Alles wat er leeft in jouw stad. En alleen maar de beste muziek. Dat zijn wij. 24 uur per dag. Nieuws uit jouw stad komt er zometeen aan. En die beste muziek, wel, die brengen we nu onder de vorm van dit nummer van de Next Weekend Band. Anno 1979. A Walk in the Park.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven-Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Love Minov.

0: destiny.
1: Climbing van Lionel Richie. Het wordt volop zomer. Vandaag een afwisseling van zon en wolkenvelden. Temperatuur 25 graden. En vanaf morgen is het hek helemaal van de dam. Dan schijnt de zon volop en dan halen we makkelijk 30 graden. Jelly Roll.

is een song die heel vrolijk, maar ook heel zomers klinkt. Alhoewel, die werd uitgebracht in de herfst van 1984. You're My Heart, You're My Soul van Modern Talking. Bij de radio van Stad. Fijne morgen. Oscar and the Wolf, Angel Face.

Missy Elliott. Ja, het wordt puffen en blazen de komende dagen. Het wordt zeer warm, ook helemaal niet fijn voor de studenten onder ons die aan het blokken zijn. Zij kunnen dat trouwens nog altijd doen in studiezaal De Berdam op de Brusselse Steenweg. Daar kan je als student terecht van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, van maandag tot en met vrijdag. En in het weekend van 9 's ochtends tot 8 's avonds. Een plek reserveren daar is niet mogelijk. Het is dus zaak om op tijd te komen. Meer info vind je erover op de Facebookpagina. Pagina studeren in Ninove. Olivia Dean, so easy. I could

So Easy, Olivia Dean. Afgelopen zondag stond ze nog in het Ziggo Dome in Amsterdam. Vanavond treedt ze op in Frankrijk, in Parijs. Op naar het nieuws van 11 uur nu met Armand van Helden.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

was Kygo met een zeer vette sample van What's Love Got To Do With It, hit van Tina Turner. En er was ook China In Your Hand van T-Pau, groep uit de jaren 80. Naam van de band zou afgeleid zijn van een personage uit de serie Star Trek. Goedemorgen, Radio Nienhoven.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MIFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Zoo van Shakira, de Ninofse carnavalsvereniging, bepist en bezoepen. Ja, ik verzin het niet. Die vereniging die verkoopt pannenkoeken. Eén pak van 1 kilogram kost 10 euro. Twee pakken, 24 stuk zijn dat, kosten 18 euro. En je kan bestellen bij alle leden van de carnavalsgroep of via hun sociale media. Tot en met morgen. Je bestelling wordt aan huis geleverd dit weekend. The Farm nu bij de radio van Stad met All Together Now. Zometeen gevolgd door Spirits van de Strumbellas.

Strombellas met Spirits. Wat goed dat je voor ons hebt gekozen. Voor Radio Ninove 95 FM. Maar ook via DAB+. En wereldwijd via onze Radio Ninove app. Die je trouwens nog steeds gratis kan downloaden. Hè? In de Google Play Store en in de App Store van Apple.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De Go Middenschool in Ninove krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Ninove Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

Desenchanté van Kate Ryan. Het is 17 juni vandaag en Eddie Merckx is jarig. Die wordt er 81. Ook jarig Lio van Sage Communimage en Banana Split. Lio wordt 64. Lee Ryan, de Britse zanger van Blue, van All Rise, die viert zijn 43ste verjaardag. Voetballer Noah Lang, die misschien wel bij het Spaanse Espanyol gaat spelen volgend seizoen, die wordt er 27. En tenslotte Barry Manilow, die is ook jarig. Hij viert zijn 83ste verjaardag. Sure.

Ja, ze hadden zowel hits in de jaren 80 als 90. Pet Shop Boys, West End Girls. Doen wij nog even Maxim en Babette.

Mousty en Tom Jones met Sex Bump. Een rondje Dender en daarbuiten, dat is een fietsevenement. Nu zondag vindt dat plaats. Er is keuze uit fietstochten van 25, 45 en 85 kilometer. Vertrek en aankomst aan het grasveld van de Wipschutters Sint-Medaar. Dat is aan de Abdijstraat hier in onze stad. Inschrijven kan je doen ter plaatse. Deelnemen kost €3 voor kinderen tot 12 jaar. Volwassenen en kinderen vanaf 12 betalen €6. Alle details over de vertrektijden vind je in de activiteitenkalender op onze website radioninove.be voor een rondje Dender en daarbuiten het fietsevenement van de Wipschutters Sint-Medaar.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan 7-voudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Een goede middag, beste vrienden. Het is tijd voor de lunchbreak.

tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The main event, y'all.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Vlaams minister Hilde Krevits die wil dat je in elke gemeente minstens op één dag gratis burgerlijk kan trouwen. Ze laat dat juridisch onderzoeken. Aanleiding is een onderzoek van VRT Nieuws waaruit bleek dat je in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten op geen enkele dag gratis kan trouwen. Bij ons in Nienhoven is dat trouwens al geregeld. Op maandag is het hier gratis.

0: Garage Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Passelijke plaat komt eraan. Sun is Shining van Bob Marley. Komt van een album uit 1971. Maar Martin Ottesens, dat is een Deense producer die als tiener in een amateur reggae band speelde, die hoorde dat nummer en hij maakte er een houseplaat van. Dat werd Funkstar Deluxe. De remix die haalde de top 3 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 1 hier bij ons. Bob Marley die heeft er nooit iets van geweten, want hij overleed al in 1981. Maar zijn stem die draagt nog altijd bij.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè.
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het

Night of the Proms is toe aan zijn 41ste editie. Op 20, 21 en 22 november staan ze opnieuw in de AFAS-Dome in Antwerpen. Niels de Stadsbader die presenteert voor de derde keer op rij. Eerste bevestigde namen zijn Holly Johnson, dat is de frontman van Frankie Goes to Hollywood, en Vanessa Amorosi, die eerder al te gast was. Tickets en meer info via de officiële website van Night of the Proms.

Felix de Laat, een student uit Brussel, zat op zijn kot en zocht online naar nummers waar hij gemakkelijk iets mee kon doen. Hij botste op Are You With Me van de Amerikaanse countryzanger Easton Corbin. Een albumtrack die nooit op single was uitgebracht. Felix die maakte er een remix van, gooide die op SoundCloud en keek wat er zou gebeuren. Wel, het werd nummer 1 bij ons en in 17 andere landen. Als eerste Belg ooit haalde hij de top van de Britse hitlijst. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luistert.

Komende zondag kan je de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Iran opnieuw op grootscherm bekijken op het Ninjaplein. De bar die opent om 6 uur. De wedstrijd van de Duivels begint om 9 uur. Na de match kan je nog tot een uur nadien blijven. En wie daarna nog wil verder gaan, die kan uiteraard terecht in Café in den Keizer. Hackers die zijn trouwens niet toegelaten komende zondag.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Amy Winehouse die ontmoette Blake in een pub in Camden in 2005. Ze werden een koppel, ze gingen uit elkaar en ze kwamen terug samen. Dat hele verhaal dat schreef ze van zich af op het album Back to Black. Het nummer zelf gaat over de pijn nadat hij haar verliet en hoe ze terugvalt in haar oude gewoonten. Ze overleed in 2011 op haar 27ste, maar dit album blijft.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

De brandweer van onze stad Nienhoven die organiseert voor de 22e keer al hun eetfestijn. Je kan kiezen uit zalm, varkenshaasje of kippenfilet. En alles is ook beschikbaar als kindermenu. Komende zaterdag 20 juni kan je langsgaan tussen 7:30 en 9:30. Of een dagje later, zondag 21 juni, vanaf 11:30 tot 14:30. Alles gaat door in de brandweerkazerne op de Desiree de Botkaai hier bij ons in Nienhoven.

Milo, die heet eigenlijk Jonathan van den Broek en komt uit Borgerhout. Hij bracht You Don't Know in 2006 zelf uit op zijn eigen label. Zonder platenmaatschappij, dus zonder grote campagne. Het nummer stond uiteindelijk 42 weken in de ultratop. Een van de best verkopende Belgische singles ooit. Hij won er twee Mia's mee. Soms heb je geen groot label nodig. Soms

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Hallo, goedemiddag.

En zo kom je ook eens de verlangens van iemand anders te weten. Lil Nas X en That's What I Want. Op deze woensdagmiddag, de 17e juni 2026. Leuk dat hem terug aanstaat op de Stadsradio. Ik ben Kurt. Ik begeleid je tot 5 uur met het nieuws uit de stad en de beste muziek. Listen to

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

is het alweer. Uitkijken naar volgende zondag, de nieuwe wedstrijd van de Rode Duivels. Dit was het WK-liedje Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Nu zaterdag, de 20e juni, vanaf 10 uur is het terug topdag in het centrum van Ninove. In de Beverstraat, de Lavendelstraat en het Oud-Strijdersplein gaat een braderij door met kinderanimatie en live muziek in de horecazaken en aan het Oud-Stadhuis.

Nergens staat de naam van de zangeres vermeld, dus dat is onze taak in dit geval. De Noorse Iselin Solheim die zorgde ervoor dat het een hit werd. Met Alan Walker in Faded. Het nieuws uit de stad, zometeen. Eerst Eddie Grant en Electric Avenue.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Love Ninhoven.

Franse dag door de beste muziek, afgewisseld door de events uit de stad. De Stadsradio via 95FM met Brahim en Dance All Day. Woensdag de 17e, fijn dat de maand staat voor Reggie en Emma Heesters. Dit is Zwaartekracht.

vanavond nog meer 80's van 8 tot 9 in 80's at 8. Kate Bush was het, and Running Up That Hill. De stad Ninove heeft nog een aantal vacatures openstaan. Zo zoeken ze nog een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, maar ook een deskundige voor de fiscaliteit en een projectverantwoordelijke BOA. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure lees je op ninove.be.

gebaseerd op He's the Greatest Dancer. Will Smith, zijn Getting Jiggy With It. En zo gaan we stilaan richting het nieuws van 3 uur. TTD heb ik nog, Terrence Trent D'Arby met Sign Your Name. En Ned Sky, We Can Only Live Today.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kop-staart-aanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat komt pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
2: Goedemiddag.

Dit, de nieuwe van Bruno Mars, I Just Might. Ja, het zet u waarschijnlijk ook aan tot meezingen. En moest dat niet het geval geweest zijn, dan kon je altijd meefluiten. Zelfs met The Love Generation van Bob Sinclair. Fijne middag, Radio Ninove is dit.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nina.

soms gewoon niet naar luisteren. Some say. Nee, al was het. In het Overkophuis staan de deuren altijd open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Ze kunnen er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. En ze vinden er natuurlijk ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te kunnen babbelen. Het Overkophuis van Nienhoven is in De Kuip op de Parklaan nummer 1.

De radiozender op het ritme van je leven. Met Years and Years en Shine. De beste muziek en het nieuws uit de stad. Dat nieuws kan je nalezen of herbeluisteren via radioninove.be. Of zometeen nog eens. Na een classic van de Wistars. Dit is A Brand New Day. Everybody.

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

De 80's hit van Bros, When Will I Be Famous? Al lang geen onbekende meer is radiopresentator Cedric Maas. En hij trekt met de beste muzikanten nu van Vlaanderen door België om zijn programma The Best Songs in the World helemaal live te brengen. Geen voor de hand liggende hits, maar speciaal door Cedric geselecteerde songs van de beste artiesten ter wereld, zoals David Bowie, Iggy Pop, PG Harvey, The Beatles, Queens of the Stone Age en nog veel meer. The Best Songs in the World in De Plomblom, nu vrijdag de 19e om 8 uur. Check eens of er nog tickets zijn op ccdeplomblom.org.

Everywhere You Go, Take the Weather With You van Crowded House. Over het weerbeeld gesproken, zometeen nog eens een update bij het nieuws van 4 uur. Eerst nog Jimmy Cliff en Adele.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen 2 trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. 2 mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Goedemiddag, zet hem misschien iets wat luider voor Gorky.

A Million Miles Away, het klinkt misschien niet zo onbekend. En dan moet ik u gelijk geven, maar het werd herwerkt door Offenbach. En je hoorde ze hier bij ons bij Radio Nienhoven. Door de middag nog tot 5 uur. Ik en u tot aan Tom met de beste muziek en het nieuws uit de stad. Gracie Abrams komt er nog aan met That's So True. Eerst Michael Jackson. De Oes en de A's staan al helemaal klaar in deze Wanna Be Starting Summer.

0: Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Hammers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

De waarheid en niets dan de waarheid bij Gracie Abrams. Wat ook waarheid is, is dat de Ninofse carnavalsvereniging de drivers opnieuw hun lasagnes verkopen. En je kan kiezen uit bolognese kip en veggie. Een portie van 400 gram betaal je 7 euro, voor 3 porties 20 euro. Bestellen kan nog tot nu vrijdag 19 juni bij de leden van de drivers. En afhalen kan ook zaterdag 27 juni van 2 tot 5 in de werkplaats van de drivers, dat is op de Albertlaan recht over Carrefour. They say an end can be a start. Feels like a

0: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah,
4: yeah. We love Nienhof.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Uit 1997, The Cardigans en Lawful. Als je zoiets hebt van, ja, de muziek uit de 90s, dat was te goed. Wel dan verwijs ik nog eens naar vanavond van 9 tot 10, elke werkdag, 90s at 9. We will find-

Dit blijft een goede Purple Rain van Prince. Stilaan maakt iedereen zich al op voor het nieuwe voetbalseizoen. Er wordt hier en daar nog wat gezocht naar trainers of assistenten, maar ook naar spelers. Zoals bij Osta Meerbeke. Voor het volgende seizoen zijn ze daar nog op zoek naar gemotiveerde spelers voor de U15 en U17. Moest dat je interesseren, dan mag je gerust eens contact opnemen met Chris Sijs. Dat doe je via chris.sijs2@telenet.be. chris.sijs2@telenet.be.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen 2 trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. 2 mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
4: Radio Nienhoven. Hele goeiemiddag.

openden op deze nu toch wel zonnige zondagnamiddag, de 17e juni, met filmmuziek uit Footloose, Denise William, Let's Hear It For The Boy. En dat was hier ook al BTS en Dynamite. Morgen om 1 uur is Kurt er weer. Tot dan. En wij zijn hier samen bij de radio van Start Het Aan. Eten zit eet vanavond.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Je zal het wel al vernomen hebben. Maxime komt naar de 11 juli viering hier in Ninove. S'avonds vanaf 1:00 zal hij optreden. En of hij Babette meebrengt, dat is een andere vraag. Hier waren ze nog eens samen met hoe dan ook. Volgende week zaterdag zijn er opnieuw de Terduistfeesten. Het begint al om 10:00 met een petanktoernooi. Er is een kindernamiddag met Spel zonder grenzen en ballonnenclown Lollebol. DJ Nordin zorgt voor aangepaste sfeer. Er komt ook een ijskar en wat foodtrucks langs. Vanaf 12:30 optreden van coverband The Chain. Voor het buurthuis moet je zijn aan het speelplein Roslaar. Inkom al daar is volledig gratis.

Een oude rot in het vak, samen met iets wat jonger talent. Lil X, featuring Billy Ray Cyrus, The Old Town Road. Af en toe maken we ook een uitstap naar de jaren 70. En dat is nu niet anders. Dit zijn Sister Sledge, I'm Thinking of You. Everybody.

0: kijken zo dadelijk even wat er in Nienhoven is gebeurd, of misschien nog te gebeuren staat. Tot zolang heb ik voor jullie het uitgebreide weerbericht. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt met over het westen en het centrum soms wat lage wolkenvelden. Aan zee is er kans op wat nevel. Het blijft droog bij minima van 13 graden in de Ardennen en de westhoek tot 17 graden in de grote steden. De zuidwestenwind is meestal zwak. In de Ardennen waait hij eerder uit oost tot zuidoost. Morgen wordt het vaak zonnig met enkele lokale stapelwolken en over de westelijke landshelft hoge wolkensluiers. Het wordt morgen zeer warm, bij maxima van 25 aan zee, 6 à 27 in de hoge Ardennen en zelfs tot 32 graden in de Laag- en Middelbelgië. In Belles-Lotharingen kan het kwik zelfs klimmen tot 33 graden. Er waait een zwakke zuid-zuidoostenwind.
1: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Janet was het zusje van Latoya en ook van Michael en Tito en de andere Jacksons. Solo bracht ze het een naar het andere nummertje uit en het was All For You, nog dansbaar ook. Zoals gebruikelijk kijken we nu even naar het FIFA wereldkampioenschap. En gisterenavond werd er nog één wedstrijd afgewerkt om 9:00. Het was de openingswedstrijd van Frankrijk tegen Senegal. Daar werd het 3-1. Vandaag zijn al een aantal wedstrijden afgewerkt. Zoals Irak-Noorwegen 1-4 was daar de eindstand. Argentinië nam het op tegen Algerije. Daar werd het 3-0. En Oostenrijk-Jordanië eindigde op 3-1. Vanavond komen de voetballiefhebbers alweer tweemaal aan hun trekken. Om 7:00 Portugal DR Congo. En om 10:00 vanavond openingswedstrijd van Engeland, die het dan opnemen tegen Kroatië. Via de gekende kanalen kunnen we het allemaal volgen. En morgen volgen hier wel de uitslagen. New truck, big

We hadden al de Sisters Sledge en nu andere zusjes aan het werk. The Pointer Sisters uit de jaren 80. Automatic. Je hebt mensen die nog zweren bij een boek om te lezen. Maar er zijn ook moderne tijden aangebroken, uiteraard. En nu kan je ook een e-reader aanschaffen of uitlenen in dit geval. Want in de BIP in Ninove hebben ze er zo 3 klaarstaan. Je kan zo'n e-reader met daarop 2 boeken lenen voor 3 weken. Ja, de moderne tijd. Meer informatie vind je terug op ninove.bibliotheek.be/e-reader.

Twee grote hits schoten hij hier bij ons. Dr. Alban, Sing Hallelujah. Het was een voorloper. Wij stelden het hier vandaag op deze woensdagavond met It's My Life. We were

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Hele goedenavond.

Tussen de wilde dieren aan een Liliaan bengelend en dan de jungle drum erbij. Dat was Emiliana Torini. En ook de Majestic was er hier al bij de Stadsradio van Eindhoven en de Bausa. Ik heb nog wat voetbalnieuws en ook andere informatie voor jullie.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
4: Festiloco! Nog fouter, nog stouter!
5: Let me say yeah!
4: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
6: Ah, shit. Here we go again.
4: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

Lizzo met To Be Loved. Am I Ready? Ik ben er helemaal klaar voor. Nog een kleine 2 uur hier bij Radio Nienhoven. NKV Bepist en Bezoepen verkopen weer pannenkoeken. Een pak van een kilo kost 10 euro. Twee pakken, dat zijn dan 24 stuks. Daarvoor betaal je 18 euro. Bestellen kan bij alle leden van de carnavalgroep of via hun sociale media. Je bestelling die wordt dan aan huis geleverd. En dat komend weekend, zaterdag en zondag.

Ook alweer van 9 jaar geleden, The Disciples en On My Mind. We schrijven 1979 en toen stond dit nummer niet alleen in hitparade, maar ook vulde Toto menig podia. Met een grote hit die we nu nog eens gaan samen beluisteren. Hier is Hold the Line.

0: Dat is onze eigenste Luke Wanter Jr. Zaliger met zijn groep die hier een pracht van een cover van maakte. Dat zullen zich nog wel herinneren. Dat was Blueblood. Dit was de originele Toto Hold the Line. Zo dadelijk nog eens nieuws uit Nienhoven. En nu het weer zonnig. 25 graden. Jawel. Vannacht dalen de temperaturen naar een graad of 17, 18. Zon die komt morgen op 2 minuten voor 6:30. En als we naar morgen namiddag kijken. Ik zie hier staan 28 graden alstublieft.
1: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
10: We love Nienhoven.

0: De Poula van Prince geweest. Niet alleen een goede zangeres, maar ook een fantastische drumster. Sheila E. The Glamorous Life. Nieuws uit het kamp van de Rode Duivels. Nu ja, nieuws. Iets wat we allemaal wel al wisten, want gevreesd door de tegenstander en geliefd door zijn ploegmaats. Zelfs zonder topvorm heeft Romelu Lukaku nu al een onuitwisbare impact gehad op de Rode Duivels. Hoe komt dat en vooral? Wanneer kan hij dat vanaf de eerste minuut? Geen doelpunten met zijn hoofd of voeten, maar wel eentje met het ARA. Hij dwong maandagavond in amper 33 seconden. En dat zonder ook maar één bal aan te raken. Een cruciale treffer af voor de Rode Duivels. Big Rom is een gamechanger zoals geen ander. Zelfs voor hij zijn eerste stappen op het veld zet. Niks voor niks ging de geluidsmeter op Lumen Field bij voor- en tegenstanders de hoogte in toen de schutter klaar stond langs de zijlijn. Ook bondscoach Rudy Garcia erkent achteraf de afschrikfactor van de Belgische recordhouder. En zo zegt hij, Romelu boezemt iedereen angst in en voor de Rode Duivels is hij een baken van hoop. Na de blitzschool zal het effect van Aura Monster alleen maar versterkt worden.
1: Het is

Nu zondag geven ze goed weer. Waarom dus niet eens een fietstochtje maken? Wel, je kan de streek al fietsend verkennen nu zondag, want er is keuze uit fietstochten van 25 kilometer, wat ideaal is voor gezinnen. Eentje van 45 of eentje van 85. Vertrek en aankomst aan het grasveld van de Wipschutters Sint-Medaar. Aan de Abdijstraat is dat in Nienhoven. Inschrijven kan ter plaatse. Deelnemen €3 voor kinderen tot 12 jaar, volwassenen en kinderen vanaf 12 betalen.

George Michael met twee nummers door elkaar. Killer en Papa was a Rolling Stone. En zoals hij het in der tijd bracht. Tja, dat kon dan geen enkele andere nadoen. We hebben hem niet meer onder ons en dat is wel heel spijtig. Vind je ook niet?

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Andermaal, goedenavond.

0: this life is.
1: Nummer dat vorig jaar op het einde van het jaar heel vaak gedraaid werd. En wij hadden hem onder ons arm. Deze Berre, How Beautiful This Life Is. En als je zeer goed beluisterde aan het begin van deel 3 van ons programma, dan hoorde je een raar effectje. Wel, eigenlijk was dat niet de bedoeling. Maar toen ze naar de opname luisterden, zei Cher van, kom op mannetjes, laten we het er zo op staan. Dit is iets anders.

Ik kan daar zo mottig van opstaan. Vindt u niet van een Bad Dream en Teddy Swims? Die kan ja, er alles over vertellen. Tenminste, heeft hij gedaan de afgelopen 3,5 minuten. Nu zaterdag is het topdag in het centrum van Nienhoven. En voor het eerst wordt op die topdag Café Klanken georganiseerd. Dat betekent dat je in verschillende horecazaken de hele dag kan genieten van live muziek gebracht door lokaal talent. Een overzicht van alle optredens vind je terug in onze activiteitenkalender op onze website van Radio Nienhoven. Radionienhoven.be.

Bebe Rexha met New Religion. En het volgende nummer klinkt heel zonnig, alleen de boodschap daarachter is niet zo leuk. Annie, I'm not your daddy. We luisteren naar Keith Creole en de Coconuts.

0: Jawel, Portugal The Man bij de radio van Stadsen. Feel it still. Kort nieuws hebben we straks uit Nienhoven. En nu het weerbericht al even kort. 25 graden, het zonnetje blijft schijnen. Het voelt zelfs een graadje warmer aan. Dat valt ook niet zo heel gauw voor. Bij een heel zwakke zuidwestenwind. Vannacht temperaturen 17, 18 graden. De zon die komt morgen op 6:30. En tegen morgen, inderdaad, de namiddag halen we hier 30 graden.
1: Woensdag 17 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Go Middenschool in Nienhoven krijgt 4000 euro steun van Rotary Club Nienhoven Dendervallei. Met het geld wil de school volgend schooljaar investeren in verkeersveiligheid, gezonde levenskeuzes en meer beweging op de speelplaats. Zo komen er onder meer pingpongtafels, herbruikbare drinkflessen en fluoriserende veiligheidsarmbanden. Volgens Rotary sluit het project perfect aan bij de internationale doelstelling om de fysieke en mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Het grote scherm op het Ninjaplein is maandag tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels uitgevallen door een cyberaanval. Dat zegt de organisatie na technisch onderzoek. De technische ploeg kreeg het scherm na een tijdje weer aan de praat, zodat de supporters de match toch nog samen konden uitkijken. De organisatoren nemen nu extra maatregelen om een gelijkaardig incident in de toekomst te voorkomen bij de volgende wedstrijden. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: We love Nienhoven.

na gewerkt te hebben met een aantal andere artiesten die jij ook een kans zou geven, dacht Reggie dat het weer eens tijd was om Milk Inc. nieuw leven in te blazen. Het resulteerde al in een aantal sportspaleisconcerten. Ja, het moet afwasdoom zijn, ik weet het. Maar het gaat niet uit mijn hoofd. En ook dit jaar volgen er nog van die optredens. En wij draaien nog eens een nieuwe Unstoppable. Dancing in the Dark, met zo spotlichtjes erop. En wat zwoele muziek op de achtergrond. Alhoewel, zo zwoel kan je dit nummer van Bruce Springsteen echt niet vinden. Look at

Hij heeft blijkbaar een abonnement vandaag op ons programma, hè, Maxim. Dit keer samen met Emma Heester. Dat hadden wij moeten zijn. Als je wat organiseert met de club, de vereniging of gewoon onder vrienden en je wil het aan Groot Nino laten weten, wel, het kan heel simpel. Laat het ons weten. Wij doen wel de rest. En je activiteit wordt ook op onze website vermeld. Eén mailtje volstaat. Agenda @radioninove.be. Jawel hoor. It's complicated.

Zo dadelijk twee speciale uurtjes, zoals u van ons gewend bent, s'avonds 80s at 8 en 90s at 9. En morgen zijn we alweer donderdag, de tweede laatste week van de schoolvakantie. Dus wij zijn er morgen om 5 uur heel graag terug. Salute!

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
5: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
4: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
5: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
4: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
4: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
3: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Baggioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Dit is Radio Ninove.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
2: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
1: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 18 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Door het warme weer rijden de ploegen van afvalintercommunale Ilva deze dagen vroeger uit. De ploegen vertrekken vandaag en morgen al om 5 uur om het warmste moment van de dag te vermijden. Zet daarom jouw afval voor 5 uur 's morgens buiten. Café In den Keizer, het iconische café uit Ninoven, krijgt dit jaar een eigen stage op Festiloco. Het oudste café van Ninoven bestaat dan ook 250 jaar. Dat wordt dus extra gevierd met een stage in een typische keizerstijl. Het café maakt binnenkort ook bekend welke DJ's er op de stage zullen draaien. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be. Yeah, yeah.
1: Radio Ninoven. We love Ninoven. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
5: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
4: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Welder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.

0: Donderdag 18 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Door het warme weer rijden de ploegen van afvalintercommunale Ilva deze dagen vroeger uit. De ploegen vertrekken vandaag en morgen al om 5 uur om het warmste moment van de dag te vermijden. Zet daarom jouw afval voor 5 uur 's morgens buiten. Café In den Keizer, het iconische café uit Nienhoven, krijgt dit jaar een eigen stage op Festiloco. Het oudste café van Nienhoven bestaat dan ook 250 jaar. Dat wordt dus extra gevierd met een stage in een typische keizerstijl. Het café maakt binnenkort ook bekend welke DJ's er op de stage zullen draaien. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven.

0: vijf uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
5: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
4: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.